Allah ya ga mu lafiya mu sharuwa aji mu lafiya ai ga mu sarkin tsabo Allah ya ba yaro kuma shebu ba nabi ba ya kaba yi ko alimalo Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de Jelene, Lula de J